0: Hast du Kwavi?
1: Vriendin, jy het dan net op een grap om die vandana na maas. Vandana na maas en kan bakkerij.
2: Voor na
1: maas? Nu, ek wat een weilu, sit op zakken is, die man die en die. Nee, dat is die man die en die. We gaan niet bang, woeder, boem wat dan niet. Die zeer uit een grap om niet. Ik ga je om lief staan, die man na mis maar. Nam pan die toen, dan nam toen dat de mobiel, dan nam toen dat flit. Nam auto, mis me ko, die lang toen is dat. Zij maar nam nu. Ah, samin tanden na voeten, nam pan die toen, nam pan toen dat de mobiel, dan nam niet meer. Ook om samin tanden, de samba maai ko, die lang toen, zij gaan maar nu.
3: Hey, zij moe van je bang, hoe is die maar?

Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het al l